Dag lieve luisteraars in Nederland, België, Australië en overal daartussenheen over deze hele wereld. En welkom bij onze radio 4EB 98.1 FM, Sharing the World with You. Ik ben Wilma Beurten en ik verzorg vandaag de Nederlandse radio-uitzending hier bij Radio 4EB in Brisbane, Australië. En jullie weten dat ik de gewoonte heb een thema vast te zetten aan mijn uitzendingen. En dat heb ik dus ook voor vandaag gedaan. En het thema van vandaag is geen woorden, maar gebaren. Ik ga het vandaag dus hebben over gebarentaal in mijn programma. En wat we in de laatste paar jaren gemerkt hebben, is dat tijdens de coronapersconferenties opeens ook de tolken gebarentaal meer in beeld kwamen. En dat heeft gebarentaal echt naar buiten gebracht. En inmiddels is er zelfs een wachtlijst voor dit vak aan de Universiteit van Amsterdam. En zoals altijd wat leuke liedjes erbij. En ik begin met een liedje van Stef Bos, De taal van mijn hart. En ja, mijn liedjes vandaag gaan over taal, maar wel niet over gebarentaal, want daar kon ik geen liedjes over vinden. En als ik ze in gebarentaal zou spelen voor jullie, dan horen jullie alleen maar stilte hier op de radio. En dat kan dus niet. En na Stef Bos volgen Willy en Willeke Alberti met hun liedje Zonder Woorden. Dus ga er lekker bij zitten en luister naar mijn muziek of mijn geklets.

Kijk, de zon staat aan de hemel. Dit is het einde van de nacht. Ik was verdwaald in het donker. Vond mijn weg terug op de tast. Vroeger was ik rijk aan woorden. Ik ben verstild, ik ben veranderd. Maar mijn stem blijft branden. Dit is het vuur, jij mag je warmen.

inval. Ik leg een scherven grond. Ik heb mijzelf leren kennen als helden en als een hond. Maar daar is nou zo mijn oor van al mijn woede en geweld. Want ik ken ook mijn donkere kant.

0: met te nemen of te laten. Je mag van mij houden.
1: Je mag mij ook haat.
0: Ik is wat ik is.

0: Leo hier uit België, aan de andere kant van de wereld. Zetten jullie even de radio aan om naar Wilma's programma te luisteren.
1: Met een gebaar kun je veel meer uitdrukken dan met een woord. Als journalist heb ik de nodige interviews gedaan, maar als ik Eva Westerhof spreek, is het een complete nieuwe ervaring. Ze is consultant inclusie en toegankelijkheid en was mede-initiatiefnemer van de wet erkenning Nederlandse gebarentaal, die in 2021 in werking trad. Als we elkaar ontmoeten via Zoom, is de door Westerhof ingeschakelde tolk een kwartiertje te laat. Dus het interview begint via het chatvenster. En zodra de tolk arriveert, gaat het communiceren meteen veel makkelijker en sneller. Ik praat met Eva, kijk haar aan, maar hoor de stem van de tolk, die razendsnel Eva's gebaren vertaalt. Meteen word ik gecorrigeerd, want, zo zegt Eva, je had het over een dove tolk, terwijl de tolk ook voor jou vertaalt. Jij spreekt immers geen gebarentaal. Daarom noemen we het tolk-gebarentaal. Oeps. Er is nog veel onbekend over dit onderwerp, bij mij en ongetwijfeld ook bij vele anderen. Eva werd slechthorend geboren en is vanaf haar 16e volledig doof. Mijn hele familie is horend, wat voor 9 van de 10 kinderen het geval is. Ik zat op een horende basisschool en pas vanaf het middelbare kwam ik in contact met andere dove en slechthorende mensen. Tegenwoordig is dat anders. Ouders en kinderen worden al van jongs af aan meegenomen in het leren van gebarentaal. En dat is handig, want pas als je erop gaat letten, merk je hoe afhankelijk we in het dagelijkse leven zijn van ons gehoor. Van niet ondertitelde YouTube-filmpjes via een bellende fietser tot de omroeper op het station die zegt dat de trein vanaf een ander spoor vertrekt. Het gesproken woord is overal. Gebarentaal is een visuele en compacte taal. En met een gebaar kun je veel meer uitdrukken dan met een woord. En Eva zegt, vroeger schaamde ik me een beetje en maakte ik mijn gebaren bewust klein in het openbaar. En dat is nu veranderd. Nu vind ik het alleen maar leuk als iemand me er vragen over stelt. Helaas krijg ik ook nog wel regelmatig starende blikken of denken mensen dat ik dom ben. Dat mijn gehoor niet werkt, wil niet zeggen dat mijn brein voor niks voorstelt. Om gebarentaal meer bekendheid te bezorgen, begon Eva een jaar of 10 geleden met het lobbyen voor erkenning van de Nederlandse gebarentaal. Het was geweldig toen gebarentaal in de wet verankerd werd. Daardoor zag je bij de coronapersconferenties een tolk en is gebarentaal op steeds meer plekken in de samenleving zichtbaar. Mijn ultieme droom is dat gebarentaal een keuzevak wordt op school, net als andere talen. Volgens mij heb je daar veel meer aan dan bijvoorbeeld Frans te leren. Dus is gebarentaal een echte taal? Absoluut. De Nederlandse gebarentaal is sinds 1 juli 2021 een officiële taal, met een eigen grammatica en woordenschat. Er is nog een andere versie en die heet Nederlands met gebarentaal, NMG. Daarbij ondersteun je gesproken Nederlands met gebaren. Deze tweede versie is de variant die horende mensen meestal leren, omdat de grammatica van Nederlandse gebarentaal best pittig kan zijn om onder de knie te krijgen. De gebaren zijn grotendeels hetzelfde, maar de zinsopbouw van beide varianten is anders. Gebarentalen zijn volwaardige talen, vergelijkbaar met gesproken versies. Het enige verschil is de vorm waarin hij geuit en begrepen wordt. Niet via de mond en de oren, maar via de handen en de ogen. En in tegenstelling tot wat sommige mensen nog denken, is het dus niet iets wat je vanzelf begrijpt of af kunt lezen. Je moet het echt leren. Als ik praat, zie ik in gedachten het gebaar voor me. Renske Betten wilde, als horende vrouw, al jarenlang gebarentaal leren. Ik ben sowieso een taalliefhebber en deze taal is ook nog eens leuk om te zien. En bovendien komt er doofheid in mijn familie voor. Ik ben het gaan leren om met die familieleden te kunnen praten en om mezelf voor te bereiden mocht doofheid mij op later leeftijd ook nog overkomen. 3 jaar geleden begon ik met een cursus Nederlands, met ondersteunende gebaren, waarbij je ook spraakafzien leert. Soms zeg ik iets tegen iemand en dan zie ik in gedachten het gebaar voor mij. Op eenzelfde manier als je aan bijvoorbeeld een Engelse vertaling denkt. En op mijn werk heb ik al een paar keer meegemaakt dat ik met dove mensen kon communiceren, waar dit voor mijn collega's wat lastig was. Ik vind het zelfs zo leuk dat ik heb meegewerkt aan een project van het Nederlandse Gebarenkoor. Daarvoor moest je een filmpje insturen waarbij je tegelijkertijd meezong en gebaarde.

Dat was Lisa Delbos met Vier woorden. En ik ga verder met een liedje van Jacques van Raamdonk. Waarom krijg ik geen gehoor?

En dat was Corrie Konings-Smits. Ik wil nog even met je praten. Verschilt gebarentaal per land? Jazeker. Wereldwijd bestaan er ruim 100 verschillende varianten. En iemand die Nederlandse gebarentaal spreekt, begrijpt dus niet automatisch iemand die Engelse gebarentaal spreekt. Al blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat de kans dat twee dove mensen die elkaar gebarentaal niet spreken, de andere begrijpen, dat dat veel hoger is dan wanneer twee goedhorende mensen elkaar naar elkaar luisteren. Zelfs binnen Nederland bestaan er verschillende dialecten in gebarentaal, van Groningen tot Limburg. En spreken alle dovende en slechthorende mensen gebarentaal? Nee. Niet iedereen met een gehoorbeperking spreekt een vorm van gebarentaal. Sommigen focussen op liplezen, oftewel spraak afzien. 1 op de 10 Nederlanders heeft een gehoorbeperking, ruim 1,5 miljoen, waarvan 30.000 mensen afhankelijk zijn van gebarentaal. Dit wil zeggen dat het hun eerste taal is, net als dat gesproken Nederlands de eerste taal is voor de meeste horende Nederlanders. En waarom leren de dove en slechthorende kinderen vroeger geen gebarentaal? Gebarentaal leren aan kinderen was lang ongebruikelijk in het Nederlandse dovenonderwijs. Kinderen leerden vooral spreken. Vaak werden ze zelf gestraft als ze stiekem toch gebaren maakten. Bianca van der Horst, die de Nederlandse Gebaren Challenge bedacht, kinderen moesten vroeger letterlijk op hun handen zitten om te voorkomen dat ze gebaren gingen gebruiken. Ook als ze dat veel prettiger vonden in het communiceren. Zelfs leerde ik praten met ondersteunende gebaren. En op school zeiden ze dat ik geen gebarentaal hoefde te leren, want ik was alleen maar slechthorend en had het zogenaamd niet nodig. Iris Stijvers van Orselen, redacteur bij Woord en Gebaar, geeft gastlessen over doof zijn en is zelf doof sinds haar geboorte. In mijn familie is verder niemand doof. Mijn ouders leerden gebarentaal zodat ze goed met mij konden communiceren en mijn zusje is horend, maar kon zelfs eerder gebaren dan praten. En zelf zat ik op een speciale school. Dat heb ik als een fijne basis ervaren, want het maakte mij sterk. Met gebarentaal kan ik alles begrijpen en volgen. Ook mezelf uitdrukken gaat veel beter in gebarentaal. En gebruik ik spraakafzien, ofwel liplezen genoemd, dan begrijp ik zo'n 15%. Meestal kom ik er wel uit, maar soms is het lastig. Bijvoorbeeld als er iemand tegen me begint te praten en niet snapt dat ik niks hoor. Het lijkt me dan ook geweldig als er ooit een app komt die echt goed kan vertalen wat een horende persoon zegt. En als meer mensen een beetje gebarentaal leren, is dat ook top. Bonus voor horende mensen? Het is voor hen superhandig als ze bijvoorbeeld in een drukke ruimte zijn waar je elkaar niet goed kunt verstaan. En wie bepaalt welke nieuwe gebaren erbij komen? Gebaren ontstaan vaak op een natuurlijke manier. En sommige gebaren worden gemaakt naar aanleiding van de vorm van iets. Dit noemt men iconische gebaren. Arbitraire gebaren hebben niets te maken met de vorm van wat je bedoelt. Het woord voor vakantie maak je bijvoorbeeld met een B-hand in een beweging vanaf je kin. Precies, moeilijk te omschrijven. En waarom dat het gebaar dat is voor vakantie, weet niemand. Net als dat bij gesproken woorden ook maar weinig mensen weten waarom een tafel heet en een stoel een stoel. Het Nederlandse Gebarencentrum verzamelt alle gebaren, legt ze vast en verspreidt kennis daarover. En waarom zou een horende gebarentaal willen leren? Misschien heb je een partner, familielid of vriend of vriendin die slechthorend is en wil je goed met diegene kunnen communiceren. Daarnaast zijn er mensen met een taalontwikkelingsstoornis die niet goed kunnen praten en zich door gebaren beter uitdrukken.
Ook zijn er praktische of niet-praktische redenen. En Van Horst zegt: de verbindingen in de dove gemeenschap zijn sterk. We kijken elkaar altijd aan, want bij horende mensen is dat veel minder. Die zitten al praten bijvoorbeeld doodleuk op hun telefoon te kijken. Van horende gebarentaalsprekers hoor ik regelmatig dat ze het ervaren als een manier van praten waarbij er beter naar ze wordt geluisterd. Dus echt contact hebben is voor iedereen een hele verrijking.

En dat was Wiltura met Als muren konden praten. En nu volgen Ad en Karin. Laat ze maar praten.

0: Ivan.
1: Ni hao ma.
2: Hello, LLA.
3: Guten tag.
4: La Madiena.
5: Bro. Dobrý den.
6: Radio 44.
7: Sharing the world with you.
8: En dit is niet het enige Nederlandse radioprogramma deze week. De Nederlandse radioprogramma's op Radio 4EB 98.1 FM zijn zaterdagmiddag van 4 tot 5. Onze digitale uitzendingen zijn op Globo. En dat is vrijdagavond van 6 tot 7 en zaterdagmiddag van 5 tot 6. Heb je geen digitale radio of heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister via het internet op de website 4eb.org.au. Hartstikke makkelijk.
9: Hey, Jens hier uit België. Dit is Wilma's programma. Luisteren jullie mee met mij?

En dat was De Kast met Woorden zonder woorden. Werken doven en slechthorenden altijd met een tolk? Er zijn ongeveer 800 officiële tolken Nederlandse gebarentaal, terwijl het aantal mensen met regelmatige behoefte aan een tolk veel groter is. Een tolk wordt meestal vergoed door de verzekering. En voor vergaderingen, sollicitatiegesprekken en andere werksituaties is dat een vergoeding van 15% van het aantal uren in iemands contract. Voor privésituaties is het slechts 30 uur per jaar. En de exacte kosten hangen sterk af van onder andere de verzekering. Die uren kunnen bijvoorbeeld worden ingezet bij een bruiloft of bij een doktersbezoek. En Eva Westerhof zegt: ik moet goed nadenken over wanneer ik een tolk inschakel. Je kunt het ook zelf betalen, maar dat is niet voor iedereen een optie. Toch vind ik het regelwerk vervelender dan de kosten. Spontane afspraken zijn lastig of soms wordt een tolk ziek, waardoor een afspraak op het laatste moment niet door kan gaan. Inmiddels heb ik een aantal vaste mensen met wie het fijn samenwerken is. Je moet er als dove immers op kunnen vertrouwen dat de ander zegt wat jij gebaart. De een bel ik bij privésituaties en de andere schakel ik in voor werkmeetings. Dat houd ik bewust gescheiden, want ik vind het niet echt relaxed om bij de gynaecoloog te zitten met iemand die een week later een werkmeeting tolkt.

direct naar de gehoorzenuw stuurt. Een CI bestaat uit een inwendig deel, het implantaat zelf, en uit een uitwendig deel, de spraakprocessor. De meeste CI-gebruikers blijven in meer of mindere mate slechthorend, maar vele van hen kunnen bijvoorbeeld zonder problemen telefoongesprekken voeren. En het duurt ook even voordat je gewend bent aan het systeem, omdat de geluiden anders klinken dan voorheen en de hersenen daaraan moeten wennen. Bovendien zijn er mensen die, vanwege de oorzaak of de ernst van hun gehoorverlies, niet in aanmerking komen voor een CI. Ze hebben alsnog baat bij gebarentaal, dus deze taal zal altijd van belang blijven. En waar kun je het leren? Je kunt een opleiding gebarentaal volgen bij de Hogeschool Utrecht. Maar dat is alleen nodig als je tolk wil worden. Het Gebarencentrum geeft workshops. En er zijn online cursussen te vinden. En één gebaar kennen maakt al verschil. Bianca van der Horst is slechthorend en richtte de Nederlandse Gebaren Challenge op. Haar missie is om gebarentaal toegankelijk te maken voor iedereen, doof en horend. Vanaf mijn geboorte ben ik slechthorend en hoe ouder ik werd, hoe minder ik hoorde. In 2018 werd ik geopereerd en kreeg een gehoorimplantaat. Dat was heel raar in het begin. Je ziet wel eens ontroerde YouTube-filmpjes van mensen die huilen als ze voor het eerst een geluid horen. Maar bij mij was dat niet romantisch. Alles en iedereen klonk als Donald Duck gekwetter. Toen ik eenmaal gewend was, was ik er blij mee. Opeens hoorde ik fluitende vogels en kon ik makkelijker een gesprek volgen. En in het verleden heb ik wel geworsteld met mijn gehoor. Je voelt je erg geïsoleerd als je aan tafel zit met vrienden en het gesprek niet goed kunt volgen. De interesse ons gebarentaal te leren was er vaak wel, maar het aanbod niet. Daarom ben ik de Gebaren Challenge begonnen. Een laagdrempelige online cursus waar je spelenderwijs gebaren leert. Iedere week 10 nieuwe en een ander thema en opbouwende moeilijkheidsgraad. Sommige gebaren zijn logisch, zoals voor koffie, waar je het bonenmalen imiteert. Bij anderen moet je meer uitleggen over de context. In het begin vinden mensen het vaak eng en ze maken veel fouten. Maar een gebaar kennen maakt al een verschil. Eén gebaar kennen maakt al een verschil. Gegroet worden met het gebaar voor goedemorgen is ontzettend waardevol. En ik word er zo blij van als iemand dat onverwachts doet.

toch graag een krant in uw hand om lekker te lezen? De Dutch Courier is in het Nederlands en het Engels en komt over de post gewoon naar uw brievenbus. Om te abonneren kunt u contact opnemen met Carola. admin@dutchcourier.com

0: Stay tuned to 4EBFM. We broadcast 50 different languages, preserving the cultural diversity in Southeast Queensland.
1: Dit is de Nederlandse groep van Radio 4EB 98.1 FM. Lijkt het je leuk om een keertje mee te doen met ons programma? Wacht dan niet en stuur een berichtje via Messenger, Facebook 4EB Dutch. Of lijkt het je zelfs leuk om zelf radiomaker te worden? Geheel vrijblijvend en gratis kun je meedoen met het broadcastprogramma van Radio 4EB. Je krijgt niet alleen een volledige technische training van de radio over hoe je het radiostation moet opereren, maar ook de kans om jouw programma's te maken in de Nederlandse groep en live uit te zenden. Jouw muziek en jouw programma uitgezonden over de lokale zender of zelfs digital over de gehele wereld. Is dat niet geweldig? Je eigen programma live op de radio? Bij Radio 4EB krijg je de kans om dat helemaal vrijwillig en kosteloos te doen. Kom bij onze groep en wie weet ben jij binnenkort een van onze broadcasters die live zijn of haar uitzending doet op de Nederlandse radio. En zeg nou zelf, dat is toch hartstikke gaaf? Altijd al een DJ willen zijn voor een radiostation? Nu is je kans. Stuur een berichtje via Facebook 4EB Dutch. Tot snel!

Lieve luisteraars, ik ben nu bij het einde van mijn uitzending gekomen vandaag. En ik bedank jullie voor het luisteren en hoop dat jullie van mijn programma hier op 98.1 FM hebben genoten. This concludes the Dutch program on Radio 4EB Sharing the World with You. My colleagues in the studio next door are ready to take over the airtime to bring you their program. Enjoy. En op de achtergrond horen jullie het hele mooie liedje van Tony Christie, die precies zingt wat ik wil zeggen. Arrivederci. En bedankt dat jullie er vandaag bij mijn programma bij waren. Goodbye. Auf Wiedersehen. En au revoir. Het is tijd voor mij om te vertrekken.